Da sah ik weer die bonte zeilers vliegen over zand. Als kind heb ik hier ook al zeild, doch dat is lang al heen. Zo'n wagen zucht nu anders goed, kein holten Planken.